0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

De grootste hit van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De donderdagmarkt in Vremde is gegroeid van 2 naar 4 kramen. Naast vis en kaas zijn er nu ook groenten, fruit en verse bloemen te koop. De markt bestaat 5 jaar. Ooit stonden er ongeveer 20 kramen in de Boomkenstraat. Dat aantal daalde sterk. Daarom verhuisde de markt 2 jaar geleden naar het pleintje naast het oude gemeentehuis. Extra marktkramers blijven welkom. Als de markt verder groeit, bekijkt de gemeente de locatie opnieuw. De Boomkenstraat afsluiten is voorlopig niet de bedoeling. De markt is elke donderdag open van 7 tot 13 uur. Sinds deze week zijn er op 75 parkeerplaatsen in gemeente Schelle parkeersensoren te zien die ontwikkeld werden door het Vlaamse bedrijf Parkiet. Een maand lang meten de sensoren de bezetting van de plaatsen in het kader van een parkeeronderzoek om inzicht te krijgen in het parkeergebruik en de beschikbare parkeercapaciteit in de buurt. Schelle is lang niet de enige gemeente die wil inzetten op meer data om het beleid te ondersteunen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig, met een afwisseling van wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag vallen er buien, plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Donderdag wordt het rustiger, wolken en opklaringen wisselen elkaar af en de kans op een bui is klein. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Vrijdag neemt de wisselvalligheid weer toe met geregeld buien die soms stevig kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Borsbeek krijgen 25 trage wegen en verbindingspaadjes een officiële naam. Het districtsbestuur gaf een positief advies over de voorgestelde namen. De namen moeten de weg duidelijker maken voor wandelaars, fietsers, hulpdiensten en stadsdiensten. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn bij wegenwerken of werken aan de riolering. Het gaat om bestaande paden waar geen gemotoriseerd verkeer mag komen. Sommige hadden in de volksmond al een naam. De meeste nieuwe namen verwijzen naar het verleden van Borsbeek of naar iets wat in de buurt te vinden is. Reedcentrum krijgt binnenkort een eigen buurtinformatienetwerk. Buurtbewoners en de politie werken daarin samen om criminaliteit te voorkomen en de veiligheid te verhogen. Het wordt het 8e BIN in Rumst. In de gemeente zijn vandaag al 7 netwerken actief. Op donderdag 24 september is er om 19 uur een infoavond in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningin Astridplein 12 in Rumst. Inwoners krijgen er uitleg over de werking van het BIN. Ook de kandidaatcoördinator wordt voorgesteld. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig, met een afwisseling van wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag vallen er buien, plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Donderdag wordt het rustiger. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en de kans op een bui is klein. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Vrijdag neemt de wisselvalligheid weer toe met geregeld buien die soms stevig kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: konakken van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol puls en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekker Trek Sint-Katelijne Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Sleurfoof. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
1: Dit is Radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: altijd in de juiste stemming met Zuidtrans.
1: I love the music.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij ook zin om een volksdans te ontdekken? Kom op zaterdag 12 september van 20 tot 22 uur 's avonds naar onze gratis opendeurdag. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom. Volksdansen uit Vlaanderen en heel Europa. Opendeur Volkskunstgroep De Moufflair, gemeentelijke school Het Kopschip. Ingang via de Dr. Jacobstraat 11 te Duffel. Breng je enthousiasme mee en proef de sfeer van onze groep. Graag tot dan op zaterdag 12 september van 20 tot 22 uur op de opendeurdag van Volkskunstgroep De Moufflair uit Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Aartselaar waarschuwt voor het Westnijlvirus. Uit recente testen blijkt dat het virus aanwezig is bij paarden in de regio. Het virus wordt verspreid door steekmuggen. Ook mensen kunnen besmet raken na een muggenbeet. Dat gebeurt in onze regio maar zelden. Vooral ouderen en mensen met een zwakkere weerstand lopen meer risico om ziek te worden. Volgens de gemeente blijft het risico beperkt. Toch vraagt ze om waakzaam te blijven zolang er veel muggen zijn. Op zaterdag 12 en zondag 13 september zijn er jeugdwielerwedstrijden in Comteg. Daardoor gelden op verschillende plaatsen parkeerverboden en tijdelijke verkeersmaatregelen. Zaterdag starten de meisjes om 13:30 in de Ferdinand Maasstraat. De jongens beginnen om 16 uur. Ook zondag zijn er wedstrijden met start en aankomst aan de Single bij Garage Willy. Tussen 11:00 en 12:30 kan de opbouw voor extra hinder zorgen. Verkeersborden geven de parkeerverboden aan. Bestuurders moeten de aanwijzingen van politie en seingevers volgen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig, met een afwisseling van wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag vallen er buien, plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Donderdag wordt het rustiger. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en de kans op een bui is klein. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Vrijdag neemt de wisselvalligheid weer toe met geregeld buien die soms stevig kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: in cultureel centrum Moretus aan de Berkende Rode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroom. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderand.be.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuiderand.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is de 23e editie Grote Prijs Rupske Lauwers. Op zondag 13 september strijkt het wielerplezier weer neer in Hemiksem. VZ2 Rupske Lauwers organiseert de 23e editie van de Grote Prijs Rupske Lauwers. Een dag vol koers, ambiance en sfeer aan Café De Zoete Inval, Assestraat 179 in Hemiksem. Op het programma om 13:30 een toeristenkoers, om 14:45 Grote Prijs Rupske Lauwers voor masters categorieën C, D en E. Om 16:00 de Grote Prijs Rupske Lauwers voor liefhebbers. Kom supporteren, geniet van een drankje en beleef een spannende namiddag koers. Iedereen is welkom op zondag 13 september in Hemiksem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De donderdagmarkt in Vremde is gegroeid van 2 naar 4 kramen. Naast vis en kaas zijn er nu ook groenten, fruit en verse bloemen te koop. De markt bestaat 5 jaar. Ooit stonden er ongeveer 20 kramen in de Boomkenstraat. Dat aantal daalde sterk. Daarom verhuisde de markt 2 jaar geleden naar het pleintje naast het oude gemeentehuis. Extra marktkramers blijven welkom. Als de markt verder groeit, bekijkt de gemeente de locatie opnieuw. De Boomkenstraat afsluiten is voorlopig niet de bedoeling. De markt is elke donderdag open van 7 tot 13 uur. Sinds deze week zijn er op 75 parkeerplaatsen in gemeente Schelle parkeersensoren te zien die ontwikkeld werden door het Vlaamse bedrijf Parkiet. Een maand lang meten de sensoren de bezetting van de plaatsen in het kader van een parkeeronderzoek om inzicht te krijgen in het parkeergebruik en de beschikbare parkeercapaciteit in de buurt. Schelle is lang niet de enige gemeente die wil inzetten op meer data om het beleid te ondersteunen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig, met een afwisseling van wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag vallen er buien, plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Donderdag wordt het rustiger. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en de kans op een bui is klein. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Vrijdag neemt de wisselvalligheid weer toe met geregeld buien die soms stevig kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Save the date, vrijdag 11 september vanaf 20 uur 's avonds, parochiezaal Markt 28A, de Sint-Katelijnen-Waver. Familie Jos Keulemans en de Spitskes verwelkomen iedereen graag op hun vierde mosselsouper ter gelegenheid van Waverkermis. Samen met een team van vrienden en sympathisanten serveren zij jou graag hun niet te versmaden mosselen. Vooraf reserveren is een must. Dit kan via christel@groep-keulemans.be. Dat is christel@groep-keulemans.be of via telefoonnummer 0474-89-85-52. Dat is 0474-89-85-52. Gelieven het door u gekozen tijdslot wel te respecteren. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Borsbeek krijgen 25 trage wegen en verbindingspaadjes een officiële naam. Het districtsbestuur gaf een positief advies over de voorgestelde namen. De namen moeten de weg duidelijker maken voor wandelaars, fietsers, hulpdiensten en stadsdiensten. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn bij wegenwerken of werken aan de riolering. Het gaat om bestaande paden waar geen gemotoriseerd verkeer mag komen. Sommige hadden in de volksmond al een naam. De meeste nieuwe namen verwijzen naar het verleden van Borsbeek of naar iets wat in de buurt te vinden is. Reetcentrum krijgt binnenkort een eigen buurtinformatienetwerk. Buurtbewoners en de politie werken daarin samen om criminaliteit te voorkomen en de veiligheid te verhogen. Het wordt het achtste BIN in Rumst. In de gemeente zijn vandaag al 7 netwerken actief. Op donderdag 24 september is er om 19 uur een infoavond in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningin Astridplein 12 in Rumst. Inwoners krijgen er uitleg over de werking van het BIN. Ook de kandidaatcoördinator wordt voorgesteld. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig, met een afwisseling van wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag vallen er buien, plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Donderdag wordt het rustiger. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en de kans op een bui is klein. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Vrijdag neemt de wisselvalligheid weer toe met geregeld buien die soms stevig kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 de Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen. Radio Zuidrand.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is de Backdraft Cup 2026. De eerste editie. Op zaterdag 12 september organiseert Brandweer Kontig de allereerste editie van de Backdraft Cup Darts. Een gezellig koppel darts toernooi waar sfeer, sportiviteit en plezier centraal staan. Vorm een duo en beleef samen een dag vol mooie wedstrijden en gezelligheid. Ook een G-dart stand zal aanwezig zijn. Inschrijven kan via www.dartspace.com. Er is €20 per ploeg inleg en het is cash in, cash out. Brandweer Zonerand, post Kontig, Witvrouwenveldstraat nummer 32 te Kontig. Op zaterdag 12 september met start te 10 uur. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Aartselaar waarschuwt voor het Westnijlvirus. Uit recente testen blijkt dat het virus aanwezig is bij paarden in de regio. Het virus wordt verspreid door steekmuggen. Ook mensen kunnen besmet raken na een muggenbeet. Dat gebeurt in onze regio maar zelden. Vooral ouderen en mensen met een zwakkere weerstand lopen meer risico om ziek te worden. Volgens de gemeente blijft het risico beperkt. Toch vraagt ze om waakzaam te blijven zolang er veel muggen zijn. Op zaterdag 12 en zondag 13 september zijn er jeugdwielerwedstrijden in Contech. Daardoor gelden op verschillende plaatsen parkeerverboden en tijdelijke verkeersmaatregelen. Zaterdag starten de meisjes om 13:30 in de Ferdinand Maasstraat. De jongens beginnen om 16 uur. Ook zondag zijn er wedstrijden met start en aankomst aan de Singel bij Garage Willy. Tussen 11:00 en 12:30 kan de opbouw voor extra hinder zorgen. Verkeersborden geven de parkeerverboden aan. Bestuurders moeten de aanwijzingen van politie en seingevers volgen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig, met een afwisseling van wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag vallen er buien, plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Donderdag wordt het rustiger. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en de kans op een bui is klein. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Vrijdag neemt de wisselvalligheid weer toe met geregeld buien die soms stevig kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Rode Kruis Vlaanderen. Wie mag bloed doneren? Vul de donorzelftest in op rodekruis.be/donorzelftest en je weet meteen of je in aanmerking komt. Hoe vaak? Je kan 4 keer per jaar bloed geven, met minstens 60 dagen tussenin. De duur, het donatieproces neemt 1 uurtje in beslag. De bloedafname zelf duurt zo'n 9 minuten. Het kan op 14 september in ontmoetingscentrum Pronkenborg, Kontig Kazerne. En ook op 14 september in het cultureel centrum Het Aanbeeld in Aartselaar. Op 15 september in Go Campus Ruggeveld te Deurne. En op 16 september in GBS Kofschip in Duffel. Oost. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand,
2: regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Japanse villa in Edegem is op zondag 13 september uitzonderlijk toegankelijk voor het publiek tijdens Open Monumentendag. Bezoekers krijgen een unieke blik achter de schermen van het privédomein, dat momenteel volop wordt gerestaureerd. Eigenaar en conservator-restaurator Derek Biront leidt de bezoekers persoonlijk rond. De rondleidingen tonen de erfgoedsite zoals die vandaag is. Rondleidingen vinden plaats op zondag 13 september om 10, 11, 13, 14, 15 en 16 uur. Aan de Japanse Villa Bonniverlei nummer 7 te Edegem. Deelname is gratis. Contact kan je krijgen via cultuur@edegem.be of www.vtc-kruispunt.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De donderdagmarkt in Vremde is gegroeid van 2 naar 4 kramen. Naast vis en kaas zijn er nu ook groenten, fruit en verse bloemen te koop. De markt bestaat 5 jaar. Ooit stonden er ongeveer 20 kramen in de Boomkenstraat. Dat aantal daalde sterk. Daarom verhuisde de markt 2 jaar geleden naar het pleintje naast het oude gemeentehuis. Extra marktkramers blijven welkom. Als de markt verder groeit, bekijkt de gemeente de locatie opnieuw. De Boomkenstraat afsluiten is voorlopig niet de bedoeling. De markt is elke donderdag open van 7 tot 13 uur. Sinds deze week zijn er op 75 parkeerplaatsen in gemeente Schelle parkeersensoren te zien die ontwikkeld werden door het Vlaamse bedrijf Parkiet. Een maand lang meten de sensoren de bezetting van de plaatsen in het kader van een parkeeronderzoek om inzicht te krijgen in het parkeergebruik en de beschikbare parkeercapaciteit in de buurt. Schelle is lang niet de enige gemeente die wil inzetten op meer data om het beleid te ondersteunen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig met een afwisseling van wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag vallen er buien, plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Donderdag wordt het rustiger. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en de kans op een bui is klein. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Vrijdag neemt de wisselvalligheid weer toe met geregeld buien die soms stevig kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Wortelfeest, een gratis open-air dagdisco. Een officiële afterparty van de jaarmarkt, maar heel Wortelfeest. Op 19 september vanaf 14 uur in de namiddag verandert Wortel in één grote dansvloer. Tijdens Wortelfeest geniet je tot in de late uurtjes van een open-air dagdisco met zomerse beats, frisse drankjes en lekkere snacks. Praktische info, zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 2 uur 's ochtends. Locatie achter het lokaal van Scouts 43 te Wortel aan de Jacob van Artevelde-straat nummer 27. Er is live muziek en er zijn DJ-sets. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hit van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidland.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 13 september vindt de 62e jaarmarkt van Bruchem plaats. Wie de evolutie van de voorbije jaren kent, weet dat het evenement ondertussen een echte publiekstrekker is geworden. Bezoekers komen dan ook best op tijd. De markt is groot en er is veel te ontdekken. En wie alles rustig wil bekijken, trekt daar maar beter voldoende tijd voor uit. Zaterdag 12 september, de 10e kinderrommelmarkt. Zondag 13 september, de 62e jaarmarkt. En op maandag 14 september, kermis. Alles vindt plaats in het centrum van Bruchem. Meer info vind je via www.jaarmarktfeestenbruchem.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: In Borsbeek krijgen 25 trage wegen en verbindingspaadjes een officiële naam. Het districtsbestuur gaf een positief advies over de voorgestelde namen. De namen moeten de weg duidelijker maken voor wandelaars, fietsers, hulpdiensten en stadsdiensten. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn bij wegenwerken of werken aan de riolering. Het gaat om bestaande paden waar geen gemotoriseerd verkeer mag komen. Sommige hadden in de volksmond al een naam. De meeste nieuwe namen verwijzen naar het verleden van Borsbeek of naar iets wat in de buurt te vinden is. Reedcentrum krijgt binnenkort een eigen buurtinformatienetwerk. Buurtbewoners en de politie werken daarin samen om criminaliteit te voorkomen en de veiligheid te verhogen. Het wordt het achtste BIN in Rumst. In de gemeente zijn vandaag al 7 netwerken actief. Op donderdag 24 september is er om 19 uur een infoavond in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningin Astridplein 12 in Rumst. Inwoners krijgen er uitleg over de werking van het BIN. Ook de kandidaatcoördinator wordt voorgesteld. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig, met een afwisseling van wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag vallen er buien, plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Donderdag wordt het rustiger. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en de kans op een bui is klein. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Vrijdag neemt de wisselvalligheid weer toe met geregeld buien die soms stevig kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Niels de Kaster en Sarah de Smet starten op 17 september een nieuw seizoen concerten in Zaal da Capo aan de Linse Steenweg 1 te Hoven. Met een flinke dosis Americana, blues, jazz, folk en country. Eén akkoord, twee keer zes snaren. Nee, drie, twee stemmen, één bass, één pedalsteel en een paar brushes. Meer hebben Niels de Kaster en Sarah de Smet niet nodig om de toon te zetten. Het hadden de Appalachen kunnen zijn, maar evengoed het terras van een café in de Vlaamse Ardennen. Het werd Zaal da Capo in Hoven en dit op donderdag 17 september om 20:15 s'avonds. Tickets kan je krijgen via de webshop of bij de dienstvrije tijd van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Aartselaar waarschuwt voor het Westnijlvirus. Uit recente testen blijkt dat het virus aanwezig is bij paarden in de regio. Het virus wordt verspreid door steekmuggen. Ook mensen kunnen besmet raken na een muggenbeet. Dat gebeurt in onze regio maar zelden. Vooral ouderen en mensen met een zwakkere weerstand lopen meer risico om ziek te worden. Volgens de gemeente blijft het risico beperkt. Toch vraagt ze om waakzaam te blijven zolang er veel muggen zijn. Op zaterdag 12 en zondag 13 september zijn er jeugdwielerwedstrijden in Comteg. Daardoor gelden op verschillende plaatsen parkeerverboden en tijdelijke verkeersmaatregelen. Zaterdag starten de meisjes om 13:30 in de Ferdinand Maasstraat. De jongens beginnen om 16 uur. Ook zondag zijn er wedstrijden met start en aankomst aan de Singel bij Garage Willy. Tussen 11:00 en 12:30 kan de opbouw voor extra hinder zorgen. Verkeersborden geven de parkeerverboden aan. Bestuurders moeten de aanwijzingen van politie en seingevers volgen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig, met een afwisseling van wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag vallen er buien, plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Donderdag wordt het rustiger. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en de kans op een bui is klein. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Vrijdag neemt de wisselvalligheid weer toe met geregeld buien die soms stevig kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Wie zegt er dat je te jong bent om aan een kampioenschap deel te nemen? Op zondag 13 september organiseren de Gezinsbond en Fietsersbond van Edegem het EK Loopfietsen. Peuters en kleuters van 1 tot 5 jaar kunnen er hun eerste koerservaring opdoen. Het parcours wordt aangepast aan de verschillende leeftijdscategorieën. Iedere deelnemer is een winnaar en krijgt na afloop een mooi aandenken. Indien je geen eigen loopfiets hebt, kan je altijd gebruik maken van de loopfietsen die ter plaatse beschikbaar zijn. Zondag 13 september van 14 tot 17 uur op het basketbalterrein Romeinse Put. Romeinse Put 97 te Edegem. Inschrijven doe je via vanrossomluk@gmail.com. Dat is vanrossomluk@gmail.com. De deelname bedraagt 5 euro. Voor ingeschreven bedraagt 3 euro. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
3: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: piace, mi piace così.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De donderdagmarkt in Vremde is gegroeid van 2 naar 4 kramen. Naast vis en kaas zijn er nu ook groenten, fruit en verse bloemen te koop. De markt bestaat 5 jaar. Ooit stonden er ongeveer 20 kramen in de Boomkenstraat. Dat aantal daalde sterk. Daarom verhuisde de markt 2 jaar geleden naar het pleintje naast het oude gemeentehuis. Extra marktkramers blijven welkom. Als de markt verder groeit, bekijkt de gemeente de locatie opnieuw. De Boomkenstraat afsluiten is voorlopig niet de bedoeling. De markt is elke donderdag open van 7 tot 13 uur. Sinds deze week zijn er op 75 parkeerplaatsen in gemeente Schelle parkeersensoren te zien die ontwikkeld werden door het Vlaamse bedrijf Parkiet. Een maand lang meten de sensoren de bezetting van de plaatsen in het kader van een parkeeronderzoek om inzicht te krijgen in het parkeergebruik en de beschikbare parkeercapaciteit in de buurt. Schelle is lang niet de enige gemeente die wil inzetten op meer data om het beleid te ondersteunen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig, met een afwisseling van wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag vallen er buien, plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Donderdag wordt het rustiger. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en de kans op een bui is klein. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Vrijdag neemt de wisselvalligheid weer toe met geregeld buien die soms stevig kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 19 september organiseert Team Stino de nazomerbar op domein De Locht in Duffel. Nog één keer samen genieten van een lange namiddag en avond. De zomer wat rekken en ze daarna in stijl afsluiten. Verwacht je aan foodtrucks, drinks en DJ's een gezellige nazomersfeer. En voor de kleinsten voorzien we kinderanimatie en een springkasteel. Daarnaast is er ook een cuptoernooi. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen kanker. De nazomerbar op zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 1 uur 's nachts. Domein De Locht, Lierse Steenweg 44, te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Save the date. Vrijdag 11 september vanaf 20 uur 's avonds. Parochiezaal Markt 28A, de Sint-Katelijne Waver. Familie Jos Keulemans en de Spitskes verwelkomen iedereen graag op hun vierde mosselsouper ter gelegenheid van Waverkermis. Samen met een team van vrienden en sympathisanten serveren zij jou graag een niet te versmaden mosselen. Vooraf reserveren is een must. Dit kan via christel@groep-keulemans.be. Dat is christel@groep-keulemans.be of via telefoonnummer 0474-89-85-52. Dat is 0474-89-85-52. Gelieven het door u gekozen tijdslot wel te respecteren. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Borsbeek krijgen 25 trage wegen en verbindingspaadjes een officiële naam. Het districtsbestuur gaf een positief advies over de voorgestelde namen. De namen moeten de weg duidelijker maken voor wandelaars, fietsers, hulpdiensten en stadsdiensten. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn bij wegenwerken of werken aan de riolering. Het gaat om bestaande paden waar geen gemotoriseerd verkeer mag komen. Sommige hadden in de volksmond al een naam. De meeste nieuwe namen verwijzen naar het verleden van Borsbeek of naar iets wat in de buurt te vinden is. Reedcentrum krijgt binnenkort een eigen buurtinformatienetwerk. Buurtbewoners en de politie werken daarin samen om criminaliteit te voorkomen en de veiligheid te verhogen. Het wordt het 8e BIN in Rumst. In de gemeente zijn vandaag al 7 netwerken actief. Op donderdag 24 september is er om 19 uur een infoavond in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningin Astridplein 12 in Rumst. Inwoners krijgen er uitleg over de werking van het BIN. Ook de kandidaatcoördinator wordt voorgesteld. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig, met een afwisseling van wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag vallen er buien, plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Donderdag wordt het rustiger. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en de kans op een bui is klein. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Vrijdag neemt de wisselvalligheid weer toe met geregeld buien die soms stevig kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Scouts Quiz. Een quiz voor ieder wat wilt. Steun de Scouts en kom mee quizzen. Op zaterdag 12 september at Scoutslokaal Boeghout. Van Kolenstraat 16A. De ingang via het George van Raamdonkpark te Boeghout. 4 tot 6 spelers per ploeg. Start van de quiz stipt om 20 uur 's avonds. Een quiz voor 9 tot 99-jarigen. Inschrijven is €25 per ploeg. Vanaf 19 uur 's avonds staan we daar voor jullie klaar. Je ploeg inschrijven doe je via quiz@scoutsboeghout.be met de nodige gegevens, waaronder de naam van je ploeg, de naam van de ploegverantwoordelijke en het telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hit van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand.

take this anymore.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Stop Parkinson, achter de kazerne zoals je het nog nooit beleefde. Op zondag 27 september wandel of loop je tijdens de trappenloop tegen Parkinson door het stadion van KV Mechelen. Over de tribunes en langs plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Doe mee, alleen met vrienden, familie, je vereniging of collega's. Je kiest zelf je parcours en je tempo. Een unieke sportieve uitdaging. Zondag 27 september met start 14 uur in de namiddag. Inschrijven kan via www.stopparkinson.be/trappenloop. Samen in beweging voor wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Aartselaar waarschuwt voor het Westnijlvirus. Uit recente testen blijkt dat het virus aanwezig is bij paarden in de regio. Het virus wordt verspreid door steekmuggen. Ook mensen kunnen besmet raken na een muggenbeet. Dat gebeurt in onze regio maar zelden. Vooral ouderen en mensen met een zwakkere weerstand lopen meer risico om ziek te worden. Volgens de gemeente blijft het risico beperkt. Toch vraagt ze om waakzaam te blijven zolang er veel muggen zijn. Op zaterdag 12 en zondag 13 september zijn er jeugdwielerwedstrijden in Comteg. Daardoor gelden op verschillende plaatsen parkeerverboden en tijdelijke verkeersmaatregelen. Zaterdag starten de meisjes om 13:30 in de Ferdinand Maasstraat. De jongens beginnen om 16:00. Ook zondag zijn er wedstrijden met start en aankomst aan de Singel bij Garage Willy. Tussen 11:00 en 12:30 kan de opbouw voor extra hinder zorgen. Verkeersborden geven de parkeerverboden aan. Bestuurders moeten de aanwijzingen van politie en seingevers volgen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig, met een afwisseling van wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag vallen er buien, plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Donderdag wordt het rustiger. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en de kans op een bui is klein. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Vrijdag neemt de wisselvalligheid weer toe met geregeld buien die soms stevig kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorre Morrie. Samen met de Gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Rode Kruis Vlaanderen. Wie mag bloed doneren? Vul de donorzelftest in op rodekruis.be/donorzelftest en je weet meteen of je in aanmerking komt. Hoe vaak? Je kan 4 keer per jaar bloed geven, met minstens 60 dagen tussenin. De duur, het donatieproces neemt een uurtje in beslag. De bloedafname zelf duurt zo'n 9 minuten. Het kan op 14 september in ontmoetingscentrum Pronkenborg, Kontig Kazerne. En ook op 14 september in het cultureel centrum Het Aambeeld in Aartselaar. Op 15 september in Go Campus Ruggeveld te Deurne. En op 16 september in GBS Kofschip in Duffel. Oost. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De donderdagmarkt in Vremde is gegroeid van 2 naar 4 kramen. Naast vis en kaas zijn er nu ook groenten, fruit en verse bloemen te koop. De markt bestaat 5 jaar. Ooit stonden er ongeveer 20 kramen in de Boomkenstraat. Dat aantal daalde sterk. Daarom verhuisde de markt 2 jaar geleden naar het pleintje naast het oude gemeentehuis. Extra marktkramers blijven welkom. Als de markt verder groeit, bekijkt de gemeente de locatie opnieuw. De Boomkenstraat afsluiten is voorlopig niet de bedoeling. De markt is elke donderdag open van 7 tot 13 uur. Sinds deze week zijn er op 75 parkeerplaatsen in gemeente Schelle parkeersensoren te zien die ontwikkeld werden door het Vlaamse bedrijf Parkiet. Een maand lang meten de sensoren de bezetting van de plaatsen in het kader van een parkeeronderzoek om inzicht te krijgen in het parkeergebruik en de beschikbare parkeercapaciteit in de buurt. Schelle is lang niet de enige gemeente die wil inzetten op meer data om het beleid te ondersteunen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig, met een afwisseling van wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag vallen er buien, plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Donderdag wordt het rustiger. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en de kans op een bui is klein. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Vrijdag neemt de wisselvalligheid weer toe met geregeld buien die soms stevig kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Het Davidsfonds van Rumst op bezoek in het fort van Walem. Iedereen is uitgenodigd voor een bezoek aan het fort van Walem. En dit op zaterdag 12 september van 14 uur tot 16 uur in de namiddag. Om 13.30 uur komen we bijeen aan de ingang van het fort. Onder leiding van een gids verkennen we het natuurgebied rond het fort en daarna het fort zelf, gedurende 2 uur. Aangepaste kledij aan de weersomstandigheden is aangeraden. Binnen in het fort is het nuttig om een zaklamp mee te nemen. Het tarief bedraagt 10 euro, niet-leden betalen 12 euro. Meer info verkrijg je bij Cultuurploef, Davidsfonds, Rumst. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler

0: for another.
1: Radio Zuidrand, agenda.
2: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken een jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkenrode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuid-Rand.
1: 70s at 7.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris en Reet.

0: altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: I love the music.
2: Down here with

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: underground.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Can I get some nasty bass? It's gonna be kinda right tonight. Fellas, we're gonna talk about a girl who's fake, huh? Fellas, can I get you to put your hands together for that?

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.